0: Het monument is al wat telt. Althans, zo werd gemeld. Maar helaas, het werk stagneert. Dus ik doe schijnbaar iets verkeerd. Of is mijn opperman incapabel? Is hij toch een leugenaar? Worden de regels fout begrepen? Is de mens onhandelbaar? Zeg het maar.
1: Deze man hier is bezweken, dat is louter overmacht. Ik probeer mijn werk te

werd geen brood en bier. Zo luidt de wet, zo werkt het hier. Die niet werkt, zijn plicht ontloopt, krijgt niet hetgeen waar hij op hoopt. Want die niet werkt, ontvangt tot spijt van ons.

0: Wie wordt hier terechtgesteld?
1: Deze man hier wil niet horen, toont niet zijn goede wil.
2: Pleegt verzet en is opstandig, daarom ligt het werk nu stil.
3: Voedsel, uwe hoogheid, voedsel was mijn vraag. Mijn vriend hier is bezweken door een lege maag. Ik vroeg om brood en bier, meer niet, heer grootvizier.
4: Voedsel, uwe hoogheid, dat klopt, dat was de vraag. Maar al wat jij kan krijgen is een flink pak slaag. Straf hem.
0: Wacht. Deze sleper is ziek. Verzorg hem en u heeft 2 werkhanden extra. Nu dreigt u er 4 te verliezen.
5: Al wat u zegt is volledig is recht, mijn koning.
6: Mira.
7: Breng hem thuis.
6: Mira.

Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Kan liefde een misdaad zijn? Kunnen wij kiezen waarheen het hart ons voert? Wij vragen maar één ding. Een beetje verständnis. Een beetje begrip. Kan de wereld niet gewoon leven en leven lassen? Leven en laten leven.